Ik ben het lang nog weg. Zullen we je achtbal opgeven? Ich meine, es langt weh.

Ik ben het lang nog weg. Zullen we je achtbal opgaan? Ich meine, es langt weh.